0: coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken verveld terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en TBS tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog wat weer. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio.

0: for the king.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 54-jarige man uit Rotterdam hoorde vandaag 5 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark in Rotterdam. In augustus vorig jaar loopt het meisje samen met haar moeder door het park en de moeder verliest haar dochter kort uit het oog en vindt haar even later huilend terug. Het meisje vertelt haar moeder dat de verdachte haar het riet in had getrokken. Daar zou hij haar tegen de grond hebben gedrukt en verkracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En op de Rotterdamse weg in Ridderkerk is een aanrijding geweest tussen een fietser en een vrachtwagen. Op de fiets zaten een moeder en een kind. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en ook de moeder moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de chauffeur is aangehouden en de politie doet nog onderzoek. Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een botsing geweest tussen een scooter en een vrachtwagen. Bij de botsing is de scooter volledig onder de vrachtwagen terechtgekomen. En de 58-jarige man op de scooter is zwaar gewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En Feyenoord is vanaf vandaag feitelijk eigenaar van de Kuip. De directie tekende namens de club voor de aankoop van nieuwe aandelen, waarmee de eenwording tussen de club en het stadion nu ook officieel is. De eenwording betekent dat Feyenoord per direct extra geld beschikbaar stelt voor achterstallig onderhoud en verbeteringen in comfort, sfeer en commerciële mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 18. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.
1: Grenzeloos Weekend!

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een arrestatieteam van de politie heeft vannacht opnieuw een inval gedaan in een woning in Schiedam. Die actie heeft uren geduurd. De omgeving van de Johan Wagenaarstraat werd afgesloten. Bij de actie waren tientallen agenten betrokken. Er zou zeker één aanhouding zijn geweest. Eerder dit jaar werd door de politie bij dezelfde woning ook al een inval gedaan na een melding dat iemand met een vuurwapen op het balkon stond. De douane gaat in de haven Rotterdam meer controleren op sigarettensmokkel. Dit jaar zijn in heel Nederland al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Naast de extra controles in Rotterdam komt er ook een proef op Schiphol met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar werd 2,6 miljard euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd. De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie bekendgemaakt. Geel speelde vanaf begin jaren 90 in tientallen films en series, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Rotterdam. In 2004 brak hij bij het grote publiek door als Simon in de gelijknamige film van editor Stal. Dat leverde hem toen een gouden kalf op. Geel was vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam, regisseur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net klaar. Kees Geel was 61 jaar. Spanje heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. De goals waren van Oyarzabal vanuit de strafschop en van Porro. De finale is komende zondag om 9 uur. Tegenstander van Spanje is dan de winnaar van de andere halve finale. Engeland-Argentinië. Die wedstrijd is vanavond. Het weer. Zonnig en warm tot 29 graden. Vanmiddag aan zee wel een vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen periode met zon en droog. Temperaturen zakken wel gestaag. Morgen wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een arrestatieteam van de politie heeft vannacht opnieuw een inval gedaan in een woning in Schiedam. Die actie heeft uren geduurd. De omgeving van de Johan Wagenaarstraat werd afgesloten. Bij de actie waren tientallen agenten betrokken. Er zou zeker één aanhouding zijn geweest. Eerder dit jaar werd door de politie bij dezelfde woning ook al een inval gedaan na een melding dat iemand met een vuurwapen op het balkon stond. De douane gaat in de haven Rotterdam meer controleren op sigarettensmokkel. Dit jaar zijn in heel Nederland al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Naast de extra controles in Rotterdam komt er ook een proef op Schiphol met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar werd 2,6 miljard euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd. De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie bekendgemaakt. Geel speelde vanaf begin jaren 90 in tientallen films en series, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Rotterdam. In 2004 brak hij bij het grote publiek door als Simon in de gelijknamige film van editor Stal. Dat leverde hem toen een gouden kalf op. Geel was vanaf 2016 in de serie Flikker Rotterdam, regisseur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net klaar. Kees Geel was 61 jaar. Spanje heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. De goals waren van Oyarzabal vanuit de strafschop en van Porro. De finale is komende zondag om 9 uur. Tegenstander van Spanje is dan de winnaar van de andere halve finale. Engeland-Argentinië. Die wedstrijd is vanavond. Het weer. Zonnig en warm tot 29 graden. Vanmiddag aan zee wel een vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen periode met zon en droog. Temperaturen zakken wel gestaag. Morgen wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een korte file, maar op de meeste plekken mag de spits eigenlijk geen naam hebben. Op de A4 een korte file richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, ongeveer 5 minuten vertraging. En ook bij Rotterdam viel op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig vrij timide. Op de meeste plekken kun je goed doorrijden. Op de A4 een uitzondering vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg, 5 minuten extra. Ook de A16 staat erbij, richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten. En tenslotte de N209 vanuit Hazerswoude. File voor Bergse Hoek, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Het weerbericht voor deze woensdag kan gekopieerd worden van het weerbericht van gisteren. Ook vandaag kan de zon weer volop schijnen, bij veel hemelsblauw, hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een arrestatieteam van de politie heeft vannacht opnieuw een inval gedaan in een woning in Schiedam. Die actie heeft uren geduurd. De omgeving van de Johan Wagenaarstraat werd afgesloten. Bij de actie waren tientallen agenten betrokken. Er zou zeker één aanhouding zijn geweest. Eerder dit jaar werd door de politie bij dezelfde woning ook al een inval gedaan na een melding dat iemand met een vuurwapen op het balkon stond. De douane gaat in de haven Rotterdam meer controleren op sigarettensmokkel. Dit jaar zijn in heel Nederland al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Naast de extra controles in Rotterdam komt er ook een proef op Schiphol met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar werd 2,6 miljard euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd. De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie bekendgemaakt. Geel speelde vanaf begin jaren 90 in tientallen films en series, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Rotterdam. In 2004 brak hij bij het grote publiek door als Simon in de gelijknamige film van editor Stal. Dat leverde hem toen een gouden kalf op. Geel was vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam, regisseur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net klaar. Kees Geel was 61 jaar. Spanje heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. De goals waren van Oyarzabal vanuit de strafschop en van Porro. De finale is komende zondag om 9 uur. Tegenstander van Spanje is dan de winnaar van de andere halve finale. Engeland-Argentinië. Die wedstrijd is vanavond. Het weer. Zonnig en warm tot 29 graden. Vanmiddag aan zee wel een vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen periode met zon en droog. Temperaturen zakken wel gestaag. Morgen wordt het 25 tot 28 graden.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Zeker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Het weerbericht voor deze woensdag kan gekopieerd worden van het weerbericht van gisteren. Ook vandaag kan de zon weer volop schijnen, bij veel hemelsblauw, hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de rechtbank begint vandaag de zaak rondom de doodgereden Nabil in Maassluis. De verdachte is een 25-jarige man uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar bewust meerdere keren over het slachtoffer zou zijn heen gereden. Volgens het AD had het slachtoffer wat mensen thuisgebracht in Maassluis. Kort daarvoor had een van de andere inzittenden telefonisch mot gehad. Die mensen wisten de auto op te sporen en trokken Nabil uit de auto en sloegen hem in elkaar. Daarna werd hij meerdere keren overreden, zeggen de nabestaanden in de krant. Het slachtoffer overleed op dezelfde dag in het ziekenhuis. De gemeente zet busjes in bij de Maastunnel voor voetgangers die van noord naar zuid willen of andersom. Aan de zuidkant is namelijk de tunnel van de tunnel is de lift kapot. Monteurs zijn al sinds gisteren bezig om de problemen te verhelpen. Wat er nou kapot is, dat kan de gemeente Rotterdam niet zeggen. Wel lijkt het erop dat het nog even gaat duren voordat de problemen zijn verholpen. In de haven van Antwerpen zijn 150 mensen naar ziekenhuizen gebracht nadat aan boord van een vrachtschip waterstoffluoride was vrijgekomen. Een deel van de mensen was onwel geworden. Een van hen ligt ook op de intensive care. Er is een gat ontstaan in een container met waterstoffluoride van 10 bij 10 centimeter. Dat goedje is overigens giftig. In de buurt van de haven zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Intussen kijken de hulpdiensten hoe het lek kan worden gedicht. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs kan vandaag weer deels open na een brand in het toilet afgelopen weekend. Het gaat vooral om de studieruimte en het horecagedeelte dat weer open kan. Door de brand is veel rook en roet vrijgekomen. Dat moet bij die boeken handmatig worden schoongemaakt. De directrice legt uit hoe dat gebeurt.
2: Een echte roetspons. En daarmee moeten we dus het papier zo afnemen. Boek voor boek van de, moet ik zeggen, 35.000 boeken die hier nu staan.
1: Het schoonmaken van alle boeken gaat waarschijnlijk nog weken duren, is de verwachting. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig warm, 29 graden. Vanmiddag kan er aan zee wel een vrij krachtige noordoostenwind opsteken. Ook morgen periode met zon. Het blijft dan droog. Temperaturen zakken gestaag naar 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas gebeurde er op het randje van de ochtendspits een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nootdorp nu 5 kilometer en 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, maar in de regio staat er nog wel file. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nootdorp 7 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Het weerbericht voor deze woensdag kan gekopieerd worden van het weerbericht van gisteren. Ook vandaag kan de zon weer volop schijnen, bij veel hemelsblauw, hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de rechtbank begint vandaag de zaak rondom de doodgereden Nabil in Maassluis. De verdachte is een 25-jarige man uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar bewust meerdere keren over het slachtoffer zou zijn heen gereden. Volgens het AD had het slachtoffer wat mensen thuisgebracht in Maassluis. Kort daarvoor had een van de andere inzittenden telefonisch mot gehad. Die mensen wisten de auto op te sporen en trokken Nabil uit de auto en sloegen hun elkaar. Daarna werd hij meerdere keren overreden, zeggen de nabestaanden in de krant. Het slachtoffer overleed op dezelfde dag in het ziekenhuis. De gemeente zet busjes in bij de Maastunnel voor voetgangers die van noord naar zuid willen of andersom. Aan de zuidkant is namelijk de lift kapot. Monteurs zijn al sinds gisteren bezig om de problemen te verhelpen. Wat er nou kapot is, dat kan de gemeente Rotterdam niet zeggen. Wel lijkt het erop dat het nog even gaat duren voordat de problemen zijn verholpen. In de haven van Antwerpen zijn 150 mensen naar ziekenhuizen gebracht nadat aan boord van een vrachtschip waterstoffluoride was vrijgekomen. Een deel van de mensen was onwel geworden. Een van hen ligt ook op de intensive care. Er is een gat ontstaan in een container met waterstoffluoride van 10 bij 10 centimeter. Dat goedje is overigens giftig. In de buurt van de haven zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Intussen kijken de hulpdiensten hoe het lek kan worden gedicht. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs kan vandaag weer deels open na een brand in het toilet afgelopen weekend. Het gaat vooral om de studieruimte en het horecagedeelte dat weer open kan. Door de brand is veel rook en roet vrijgekomen. Dat moet bij die boeken al matig worden schoongemaakt. De directrice legt uit hoe dat gebeurt.
2: Een echte roetspons. En daarmee moeten we dus het papier zo afnemen. Boek voor boek van de, moet ik zeggen, 35.000 boeken die hier nu staan.
1: Het schoonmaken van alle boeken gaat waarschijnlijk nog weken duren, is de verwachting. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig warm, 29 graden. Vanmiddag kan er aan zee wel een vrij krachtige noordoostenwind opsteken. Ook morgen periode met zon. Het blijft dan droog. Temperaturen zakken gestaag naar 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog steeds langzamer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer en 25 minuten komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Het weerbericht voor deze woensdag kan gekopieerd worden van het weerbericht van gisteren. Ook vandaag kan de zon weer volop schijnen, bij veel hemelsblauw, hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een flat aan de Strezemanplaats in Rotterdam Prins Alexander heeft vannacht brand gewoed in een keuken. Er kwam veel rook vrij. Uit voorzorg zijn veel mensen vanaf de flat naar buiten gegaan. Wat er nou precies in brand heeft gestaan op de 13e verdieping, dat is niet duidelijk. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden binnengekregen. In de haven van Antwerpen zijn 150 mensen naar een ziekenhuis gebracht nadat aan boord van een vrachtschip waterstoffluoride was vrijgekomen. Een deel van de mensen was onwel geworden en één van hen ligt op de intensive care. Bij het laden van een container met waterstoffluoride raakte de container lek. Er zat een gat in van 10 bij 10 centimeter. In de buurt van de haven zijn geen gevaarlijke concentraties van het giftige gas gemeten. Intussen kijken de hulpdiensten hoe het lek kan worden gedicht. Oekraïne heeft vannacht met drones een grootschalige aanval uitgevoerd op Russische schepen op de Zwarte Zee. 17 van de 20 schepen die zijn geraakt zijn olietankers, zegt de commandant van de Oekraïnse drone-eenheid. Oekraïne bestookt sinds anderhalve week Russische schepen op de Zwarte Zee. Volgens Oekraïnse media wil het leger de Krim isoleren. Het schiereiland wordt over water bevoorraad met wapens en brandstof. Bij een grote politieactie tegen mensenhandel op en rond de Amsterdamse Wallen zijn 7 mensen aangehouden. Met stormrammen en speurhonden liepen agenten over de Wallen en werd een gebied afgezet. Ook in een sportschool zou een verdachte zijn aangehouden. In Roemenië zijn tegelijkertijd 3 mensen aangehouden in exact dezelfde zaak. Het weer, zonnig en warm, is 29 graden. Vanmiddag aan zee wel vrij krachtig, het noordoostenwind. Ook morgen periode met zon blijft droog. Temperaturen die zakken gestaag naar 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

vechten voor wat je waard bent. Opkomen en vechten voor jezelf, daar is waar dit liedje over ging. Dat gaan we het komende uur ook doen. We staan hier op en we zeggen wij zijn het komende uur de Sandwich Express. Doe er maar eens wat tegen. Spendo Ballet was dat, met Fight for Ourselves van alweer een aantal jaar geleden. Goedemiddag allemaal, het is weer tijd

Erkenning op je lokale radio, Erkenweg. Dag, zijn we weer met de Central Express. Leuk dat je luistert. We hebben weer gezellige muziek uitgezocht. We kijken een beetje naar wat hoogtepunten uit het nieuws. En bovenal gaan we eten, want het is er weer tijd voor. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk. We zijn er het komende weer bij je. We gaan er een feestje van maken, ook al onze oren slap van de ruimte. Hang je konus uit je luidsprekers. Wij zijn er gewoon.

0: Beste mensen, ik wil mijn verontschuldiging aanbieden, maar ik kon het ook niet helpen. De man was nou eenmaal nog niet in het huis met de zaag. Dat betekent dat het officiële moment van deze woensdag nog niet uitgevoerd kan worden, maar inmiddels is hij de studio binnengetreden. Dus daar is hij dan.
1: Zo, de week is ook weer door de
0: mooi hoor.
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daar zijn dingen dat je denkt van, hey, wat is hier aan de hand? Maar hij was er gewoon even niet, maar het is allemaal weer goed gekomen. Dankjewel en eet smakelijk. Zeg, de collega's van de combinatie Ridderkerk die schrijven over buslijn 145. De afsluiting van de Papendrechtse brug in de N3 heeft gevolgen voor het openbaar vervoer vanuit Ridderkerk. Niemand is daarover verbaasd natuurlijk. Buslijn 145 gaat er vanaf 20 juli tijdelijk omrijden. Dat heeft te maken met de verwachte verkeersdrukte op de A16 tussen Ridderkerk en Dordrecht. Vanaf Kralingse Zoom Ridderkerk tot aan de Rotterdamse weg in A15 blijft ongewijzigd. Maar dan gaat hij niet verder naar Dordrecht, maar naar station Barendrecht. Vanaf station Barendrecht kan je dan de trein al nog nemen naar Dordrecht. Lees het nog eens na bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dit is Buddy.

0: Ze wachten niks van, hè? Van liegen. Bad Liar is de titel van het liedje. En nou, dat liegen gaat inderdaad niet zo lekker af. Voor de rest kan het allemaal. Selena Gomez was dat in de Sandwich Express. We zitten even op een moment in de uitzending dat je zegt van...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuke vraag. Zeker is er wat gebeurd vandaag op deze 15 juli. Het grijze verleden. 1099, dat is wel een poosje geleden, was de eerste kruistocht met de inname van Jeruzalem. En we praten dan voor de gezelligheid maar over een massamoord die natuurlijk een gezegende daad was in de Heilige Oorlog. Want zo werkte dat nu eenmaal. Vandaag in het jaar 1869 werd de octrooi gegeven in Frankrijk op margarine. Het kwam allemaal uit een opdracht van Napoleon III. Die zei, zoek eens een vervanger voor boter met wat andere eigenschappen. En dat is allemaal gelukt. Verder is het vandaag Wereld Jonge Talentendag. En voor de mensen die nog op vakantie gaan, zoek het eens op. Het is namelijk ook de periode van de Zwolse Blauwvingerdagen. Zoek dat maar eens op. Dat is iets heel erg bijzonders. Mumford & Sons zijn dit. We gaan straks echt herrie maken met de Shears na deze plaat. Maar we doen er

0: Het is natuurlijk allemaal een beetje hoe je het bekijkt, hè? Mannen van de Sheer. It only gets better, was dat. Het wordt misschien ook wel beter, maar... Ah, beter is altijd weer een betrekkelijk begrip. Welke kant wil je het op hebben? Nou, we zouden het over het weer kunnen hebben, natuurlijk.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Zomaar eens eventjes. Zullen we eens eventjes naar buiten kijken? Nou, ik zie over het algemeen wel blauw in de lucht en een zonnetje. Goh, een beetje copy-paste met gisteren, hè? Dus vooruit maar weer. Een beetje hetzelfde weer. Gaatje of 29 misschien. Als het allemaal een beetje mee zit, blijft die wind nu nog matig uit het noordoosten waaien. Maar hij gaat wel harder worden, as we speak, richting vrij krachtig. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou, vooral dat de temperaturen zo langzamerhand een beetje gaan zakken. Dus heel veel mensen zullen daar blij mee zijn. Het blijft nog wel zonnig hoor, maar misschien vrijdag en het weekend dat wat meer bewolking is en een spet en een spat. Voorlopig worden er geen extreme gekke dingen verwacht. Dan wordt het allemaal een beetje normaal zomerweer en daar kunnen we nog een hele poos mee doen. Altijd fijn. Ricky Martin denkt van, het is nog lekker weer. Laten we die kans nog even pakken met Live in La Vida Loca. Hier is die dan.

0: De chaos op de radio. Met Cold Cut en Jazz in the Plastic Population. En Doctor in the House. Voor sommige plaatsen snap je niet altijd dat het ooit eens in de top 40 is gekomen. Exact op die manier, ja. Oké, doei.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Hartstikke leuk. Zeg even kijken wat ook hartstikke leuk is. Namelijk, dat is het nieuwe college van burgemeester en wethouders die gisteren de portefeuilles hebben verdeeld. Ik stond vooraan, maar er bleef weer niks voor me over, helaas. Dus, op onze eigen website, rtvridderkerk.nl, staat het hele verhaal wat er is gebeurd. De eerste vergadering van het nieuwe college is gehouden inmiddels. Het constituerend beraad, zoals dat mooi heet. Maandagavond waren de wethouders al officieel benoemd. En zo hebben we dan weer de burgemeester vanzelfsprekend, die bovenaan het spulletje staat. Daarboven, daaronder Henk van Ost, wethouder. Edward Pina, wethouder. Björn Ros, wethouder. En Fleur Stip, wethouder. Dat zijn de namen die diverse portefeuilles hebben verdeeld. Als je nou precies alles wil weten hoe het zit, dan zou ik zeggen van kijk dat even na op de app of website van RTV Ridderkerk. Dan ben je helemaal op de hoogte. Weer een stapje verder gezet. En het echte werk, dat mogen ze dan nog gaan doen na de zomervakantie. Dit is Bruno Mars.

kom lekker zelf, man. He? Ik was er al, joh. Wat wil je nou? Jeroen van der Boom. Zoals je echte naam is, tenminste. Nou, vooruit dan maar weer. Hé, hey Jeroen, kijk eens even mee naar buiten. Wat een weertje om jarig te zijn. Ja, ja. Best leuk, hoor. Beetje warm misschien, dus we moeten oppassen met welke taart we op tafel zetten. Maar dat moet gaan lukken. Van harte gefeliciteerd als je jarig bent vandaag. En maak een mooie dag van je verjaardag. Je bent in het gezelschap van onder andere Hans Cornelissen. Ooit acteur en theaterproducent. Hij is vandaag 70 jaar geworden. Verder is jarig Joe Satriani, gitarist uit Amerika. Die is vandaag ook 70 geworden. En Rob Geus van het koken en presenteren. Die is vandaag 55 jaar geworden. Verder hebben we nog de felicitatie opstaan van Viviane Miedema. Zij is uit het Nederlandse voetbalwereldje en zij is vandaag 30 jaar geworden. Speciale felicitaties aan Linda Ronstedt. Zij is vandaag jarig en is 80 jaar geworden.

herkenbare stemgeluid van Shania Twain en Thank You Baby. Ze mocht weer een keertje te gast zijn in de Sandwich Express. Graag gedaan, meid. En met als jij klaar bent, kijken wij dan even zoals we dat gebruikelijk te doen zijn tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag in het grijze verleden. Komen we uit in het jaar 1986. Deze datum vandaag, 1986, hadden we 5 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuw Toppy Hedden met Leave It To Luck. Op 38 nieuw Nasty van Janet Jackson. En op 35 Our Own Song van UB40. Die moet nog eens een keertje gaan draaien. Op 23 met Superstip komt binnen Ticento van Mattia Bazar. En de plaat die wij gaan draaien, die komt een plaatsje lager en nieuw binnen. Namelijk op 24, maar wel met een Superstip icon.

Shoes komt nieuw winnen met Superstip in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Top 40 met een ongewijzigde top 2. Op 2 is blijven staan Lessons in Love van Level 42. En op 1 is blijven staan The Edge of Heaven van Wham. Er is een nieuwe nummer 3. Die is gestegen met stip van 5. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Maar eerst nemen we even afscheid van elkaar. Bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Het was weer gezellig. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk. Morgen zijn we weer zelf, we zijn dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het machine. Dan gaan we weer met een graadje koelige temperaturen proberen om er toch een tropische bende van te creëren. De plaat die wij gaan draaien dan tot aan het nieuws. Dat is deze nieuwende, niet nieuwende top 40, maar hij is al gestegen van 5 naar 3. Daarom met een stip is die daarop binnengekomen. Plaatje van Madonna en Papa Don't Preach. We gaan je een extreem fijne woensdag nog verder wensen, voor zolang dat de dag nog voortgaat. Geniet nog even van de hitte en de plaknacht. Voor het weten is het weer voorbij. Dan denk ik, waar was die hitte allemaal? Graag tot morgen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

Mango Jerry, In the Summertime, een hit uit 1972 en hij kwam van vinyl. En ik zeg hoi, hallo, goedemiddag, leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, omdat het al weken zulk lekker weer is, had ik zoiets van, laat ik vandaag maar eens lekkere zonnige plaatjes gaan draaien. Dus heel veel muziek waar het woord sun, sunshine, zomer, reggae, echt lekkere zwoele muziek gaan we draaien. Omdat het zulk lekker weer is al een paar weken lang. Hans Magito, jij weer bedankt voor jouw voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer ook aangenaam om naar te luisteren en ook weer heel veel informatie gedeeld. Rond de klok van 14:30, dan doet Leonie natuurlijk de dubbelaar. En ja, wat dat gaat worden, ik weet het nog niet. Maar ik denk ook wel dat het iets te maken heeft met de zomer. Radio Ridderkerk zet natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM en natuurlijk wereldwijd via het internet. Dus er is altijd wel een locatie of waar jij ook bent dat je naar ons kan luisteren. Maar goed, als je nog moet gaan eten, eet smakelijk met deze temperaturen. En als je al gegeten hebt, een welbekome. Laten we maar eens gauw gaan van start gaan met een beetje een lekker zomers muziekje. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. En dat was ook de titel, a la la la long, long, hier zijn Inner Circle.

Sweat a lolly lolly lang horen we van Inner Circle. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert. En we gaan heel veel zomerse plaatjes draaien. Onder andere deze mooie gouden ouwe van Brainbox. Summertime.

En dat was die dan, hè? Muziek van Brainbox. En het nummer Summertime, echt zo'n hit. Een klassieker uit de 60e jaren. En dat nummer is ook door heel veel andere artiesten uitgebracht. Want er is ook best wel een nog wat ruigere uitvoering van die dame die op 27-jarige leeftijd ook al is overleden. Maar in ieder geval, dit was Brainbox, Summertime.

Counting Crows samen met Bluff en het nummer Holiday in Spain. En wat ik dus al zei, hè, we maken er alleen maar een feestje van met alleen maar lekkere zomerse klanken. En de hits die in ieder geval, ja, die je zou gaan draaien in de zomer. Want denk onder andere maar eens aan deze 10cc Dreadlock Holiday.

1972 stond hij in Engeland, in Nederland en in Canada op nummer 1. Met dit nummer 10cc hoorden we en het nummer Dreadlock Holiday. La, la, la, la, la, la. En als het zomer is, dan hoort deze er zeker bij. Hier is André Hazes, Zomer.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Mantelzorg contactgroep. Bij Aafje Rijereem is een mantelzorg contactgroep gestart. De groep is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mantelzorgers. Er is ruimte om in een ontspannen sfeer ervaringen te delen en tips uit te wisselen onder het genot van een bak koffie of thee. Op donderdag 18 december is er weer een bijeenkomst. Het gaat om een uurtje van 2 tot 3 en het is in Aafje Rijereem aan de Torenmolen 1. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan Els Meijer via een e-mail aan els.meijer met E-lange-I-E, apenstaartje-aafje.nl.
2: En Leonie, heb je er misschien nog een? Want sorry, maar dan moet je eventjes in je papieren zoeken.
1: Wijkcentrum West. In Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80 worden wekelijks activiteiten georganiseerd door Facet Ridderkerk. Het wijkcentrum is een plek om anderen te ontmoeten of gewoon even gezellig langs te komen voor ontspanning en contact. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden. Zo is er iedere dinsdag en donderdagochtend van 10 tot 12 uur een koffieinloop, waar men ook spelletjes kan doen of biljarten. Iedere tweede en vierde vrijdagochtend van de maand is er van 10 tot 12 een mannenclub. Op vrijdagmiddag staan wisselende ontmoetingsactiviteiten op het programma, zoals filmkijken, bingo, breien of knutselen. Wie benieuwd is, kan gerust eens binnenlopen en meedoen. Vrijwilligers staan klaar om bezoekers wegwijs te maken. Voor meer informatie kun je ook bellen naar Jacqueline Rivier van Facet Ridderkerk op 0180 432 350.

0: met het nummer Sunshine Reggae. En nu, ja, nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De Amerikaanse band Santana werd in 1966 opgericht in San Francisco, toen onder de naam de Santana Blues Band. Oprichter en gitarist Carlos Santana, geboren in Mexico, combineerde zijn liefde voor traditionele blues met de opkomende psychedelische rock scene van de stad. De absolute doorbraak kwam in 1969 dankzij een legendarisch en energiek optreden op het Woodstock Festival. Nog voordat hun debuutalbum überhaupt in de winkels lag. Wat Santana uniek maakt is de uitvinding van de Latin rock. De grensverleggende samensmelting van rockgitaren met Afro-Cubaanse ritmes en percussies, zoals conga's en timbalen. Daarnaast staat de band bekend om de herkenbare jankende gitaarsound van Carlos Santana en hun bizarre prestatie om in de decennia daarna telkens gigantische wereldhits te scoren. Het beroemde instrumentale nummer Samba Pati uit 1970 is in Nederland ook al decennia een vaste waarde in de bovenste regionen van de top 2000. Na een commercieel mindere periode in de jaren 80 en 90 scoorde de band met Smooth in 1999 een van de grootste comeback hits uit de muziekgeschiedenis. Zanger Rob Thomas schreef de tekst en had in eerste instantie George Michael in gedachten om het nummer te zingen. Toen Carlos Santana de demo hoorde, wilde hij echter dat Rob Thomas het zelf zou inzingen. Het nummer stond uiteindelijk maar liefst 12 weken op nummer 1 in Amerika en won 3 Grammy Awards. We gaan genieten van de mooie zomerse sound van Santana in...

Gitaarwerk horen we hier van Santana en die stonden dit uur garant in De Dubbelaar. En nu gaan we weer gewoon terug naar de zomerse klanken. En dat doen we dan ook met Zomer in Zeeland, Saskia en Serge.

Nou, het is niet alleen zomer in Zeeland, maar het is volop zomer hier in volgens mij heel Nederland. Want de temperaturen komen boven de 30 graden uit. En dit was in ieder geval Saskia en Serge met het nummer Zomer in Zeeland. En we blijven in de zomerse klanken, hè, want dat doen we nu dus met Madonna. En die heeft het over Holiday.

En dat was Madonna. En ben jij al op vakantie geweest? Of heb jij je vakantie al geboekt? Of ben je alweer terug van vakantie? Nou, dan hoop ik dat je het in ieder geval fijn hebt gehad. Zij ging nog op vakantie. Madonna en Holiday. En nu de volgende. Het regent zonnestralen. Hier zijn ze hoor. Agda en de Munnik.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: En leuk dat je bent gebleven. En leuk dat je net bent ingeschakeld. Je luistert naar het programma Riddermatinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we draaien alleen maar vandaag lekkere zomerse klanken. En dat doen we onder andere ook met deze van Casey en de Sunshine Band. Met het nummer Come to My Island. En ik zeg goedemiddag.

de jaren 80 scoorden ze hit na hit. Casey and the Sunshine Band. En dit was ook zo'n zomershit. Het nummer Come to My Island. En dit ook. André van Duin. Als de zon schijnt.

0: met Tom en Leonie.
1: Op Radio Ridderkerk, de Ridder Matinee.
2: Ja, want we zitten tenslotte alweer in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. En ja, de tijd die vliegt als je het naar je zin hebt. Want dit is er ook weer zo eentje. Zomerse muziek, omdat het zomer is. Stevie Wonder met het nummer You Are The Sunshine Of My Life.

nummer gingen ze, met dit nummer gingen ze natuurlijk de hele, hele Europa door. Want ja, het was natuurlijk zo'n groot succes en het kwam ook in de zomer uit. En het heette ook nog eens A Holiday Rap. Hoor de muziek van DJ Swim en Mike G. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Dat is waar jij naar luistert. Het programma Riddermatinee, wat vandaag in het teken staat van het mooie weer. Draaien we echt alleen nog maar zonnige plaatjes. Ook deze, Sunshine on My Shoulder, John Denver.

Sunshine on my shoulder. Horen we muziek van John Denver. Een hele mooie toepasselijke plaat. Hè? En zeker met deze mooie temperaturen. En heb jij nou zin om naar het strand te gaan? Ja, dan moeten we zeker deze plaat ook draaien van Chris Rea. Het nummer On the Beach.

En zo worden we muziek van Chris Rea en het nummer On The Beach. Dus als je naar het strand gaat, nou geniet er dan lekker van. En verbrand niet te veel, dus smeer je eigen goed in. En voor de mensen die nog op vakantie gaan, of sowieso een dagje weggaan, vergeet zeker niet je deuren en je ramen te sluiten. Hè? Want vooral in deze tijd, dan lopen de mensen rond die het echt wel gemunt hebben op de woningen waar ramen openstaan of waar ze makkelijk naar binnen kunnen komen om je huis leeg te halen. Dus let daar vooral op. Nu gaan we door met muziek van Emma Heesters.

0: Het is eigenlijk een kerstnummer, maar ik vind het zo vrolijk. En ik dacht van, laat ik hem morgen gewoon lekker in de zomer draaien met deze mooie zomerse temperaturen. Holiday hoorden we van, ja, Emma Heesters. En we doen er nog eentje en dan gaan we alweer naar de dubbelaar. En dat doen we dan ook met ook weer een bandje uit Nederland. De Venga Boys met We Go Into Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: knaken mee verdient. Want die heeft dit clubje bij elkaar gebracht en dit liedje geschreven. En zo nog een aantal. En daar zijn ze werkelijk waar alle zomerse plekjes mee in Europa aangegaan. We're going to Ibiza. En dat was de titel, We're Going to Ibiza. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De band Kaoma werd in 1988 opgericht in Parijs. En hoewel ze in Europa werden gevormd, was het een echte multiculturele groep. De muzikanten kwamen oorspronkelijk uit Brazilië, Guadeloupe en Martinique. Twee Franse producers brachten hen samen met maar één doel: de Zuid-Amerikaanse dansmuziek naar Europa brengen. In de zomer van 1989 scoorde Kaoma met Lambada een van de grootste zomerhits aller tijden. De plaat stond in 19 landen op nummer 1 en ontketende een wereldwijde dansrage. Het grote succes en tegelijkertijd de grootste bijzonderheid van Kaoma was dat ze de Lambada dansstijl, ook wel bekend als de Forbidden Dance, vanwege de sensuele intieme manier van dansen, in één klap op de kaart zetten. De iconische videoclip met de dansende kinderen Chico en Roberta op het strand werd gefinancierd door een frisdrankfabrikant. En zij gebruikten de beelden toen tegelijkertijd in hun tv-reclames. En mede dankzij die enorme commerciële push via de reclameblokken werd het nummer in Europa zo ontzettend snel een gigantische hit. De derde single van hun debuutalbum Melodie d'Amour werd in 1990 in Frankrijk een grote hit en behaalde in Nederland ook nog wel een nette 15e positie in de hitlijsten. Wederom genieten we ook in de dubbelaar van de heerlijke zomerse klanken nu van Kaoma in
1: de dubbelaar.

vanwege de tropische temperaturen hier in Ridderkerk, dacht ik van laten we lekker eens twee uurtjes lang alleen maar een beetje zomerse klanken gaan draaien. En mensen die op vakantie gaan, dus die holidays hebben, nou ja, daar gaat dus deze twee uurtjes over. De muziek heb alleen maar te maken met zomer. Onder andere deze, Laat de zon in je hart. Hier is René Schuurman.

De Beach Boys horen we uit de 60er jaren Surfing USA. En het allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Waarin we de vandaag alleen maar lekkere zomerse plaatjes draaien. Omdat het weer zo geweldig is. En dat doen we dus ook met deze van Cliff Richard and the Shadows. Summer Holiday.

0: En zo worden we Cliff Richard and the Shadows. Ook alweer zo'n lekkere, mooie, gouden ouwe uit de beginjaren 70. Met het nummer Summer Holiday. Espacito.
1: Ai.

0: Spacito. En zo worden we muziek van
1: en Puerto Rico hasta que la sola escrita en ay bendito
0: Fonsi. Luis Fonsi en het nummer Despacito. En we zijn alweer toegekomen aan de ene laatste van dit zomerse twee uurtjes radio maken. En dat doen we dan ook met deze geweldige mooie

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Het lijkt hier wel Ibiza, hoorden we van Lange Frans. En ja man, en dat was vorig jaar een grote zomerhit. En daarom draaide ik hem vandaag nog maar eens. Hé, maar ik ga afscheid van je nemen, want de tijd zit er alweer op. Morgen zit Caroline er weer. En heel veel plezier met alle programma's die er nog aan zitten te komen. En bedankt voor het luisteren. En ik hoop je volgende week weer te zien. En dat gaan we dan ook doen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is je vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, 15 minuten vertraging. De A16 richting Breda, ook daar is het druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Want tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein sta je 15 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding met een auto in Berkel en Roderijs is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met de auto op de Klapwijkseweg. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was op dat moment aanspreekbaar. De politie onderzoekt wat er is gebeurd op de Klapwijkseweg in Berkel en Roderijs en zolang is de weg ter plaatse nog dicht. Er is niemand aangehouden. De politie denkt een internationale criminele organisatie te hebben opgerold die honderden Nederlanders zou hebben opgelicht door beleggingsfraude. Er zijn 6 verdachten opgepakt in Cyprus, Polen en Griekenland. Ook zijn de computerservers van de bende uit de lucht gehaald. De verdachten zouden callcenters runnen van waaruit wereldwijd slachtoffers werden benaderd. In Nederland zijn volgens de politie 550 mensen door het netwerk opgelicht. De meeste mensen verloren rond de 10.000 euro met uitschieters naar tonnen. De politie zegt dat de callcentermedewerkers zich voordeden als financiële adviseurs. Een lek in een container op een vrachtschip in de haven van Antwerpen zorgt er nog altijd voor dat de scheepvaart in een deel van de haven stil ligt. Gisteravond kwam een gifwolk vrij uit de container. Zo'n 30 mensen zijn onwel geworden als gevolg van de vrijgekomen stof en nog eens 100 medewerkers zijn uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht omdat ze mogelijk in contact waren gekomen met giftige dampen. De stof die is gelekt is waterstoffluoride. Mensen die ermee in contact zijn gekomen kunnen ademhalingsproblemen en brandwonden krijgen. De situatie is inmiddels onder controle in Antwerpen. Tijdens de hittegolf, toen code rood van kracht was, zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal, schrijft het RIVM. Waaraan de mensen precies zijn bezweken is niet uitgezocht, maar de kans is groot dat de hitte er een rol in speelt, zegt het RIVM. De meeste overledenen waren mensen van 80 jaar en ouder. Ook chronische patiënten met bijvoorbeeld hart-, vaat- en longziekte lopen extra risico bij hitte. En er was sprake van smog, wat slecht is voor mensen met longproblemen. Uit de cijfers blijkt dat in alle regio's in Nederland sprake was van verhoogde sterfte. Maar de meeste extra sterfte was in het zuiden en het oosten van Nederland. Daar werd het ook het warmst. Het weer volop zon, de temperatuur 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Kans op wat sluierbewolking en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 16 graden. En morgen hebben we een dag met overwegend zon, droog en zo'n 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het begint geleidelijk wat drukker te worden op de weg. Dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer met 15 minuten vertraging. En in de richting van Rotterdam op de A4 ook tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 25 minuten door een ongeluk op de A15. De A16 dan richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 15 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg in de regio voor een vakantieperiode. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, daar staat voor de Schiphol-tunnel een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Op de A4 richting Rotterdam, daar is het raak tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Je doet er 25 minuten langer over door een ongeluk op de A15... De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door werkzaamheden 15 minuten extra. En de A20 tot slot richting Hoek van Holland, want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Weerbericht.
1: Het weerbericht voor deze woensdag kan gekopieerd worden van het weerbericht van gisteren. Ook vandaag kan de zon weer volop schijnen, bij veel hemelsblauw, hooguit wat dunne sluierbewolking. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 18 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het plan voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen staat op losse schroeven. Het gaat fors meer geld kosten om het ontwerp van architectenbureau Meccano te bouwen. Hoeveel meer wil de gemeente niet zeggen, maar de hoogte van het bedrag is aanleiding om in gesprek te gaan met de architect om te kijken waarop kan worden bezuinigd. Dat de aanbesteding zoveel hoger uitvalt dan gedacht komt onder meer doordat er maar met één aannemer wordt gesproken, de bouwkosten de afgelopen tijd verder zijn gestegen en doordat de bouw complex is door veel ondergrondse werkzaamheden. De gemeente trekt 3 maanden uit voor gesprekken met alle partijen. De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer aangehouden voor een aanranding in een trein in augustus vorig jaar. Dat gebeurde in de nachttrein vanaf station Rotterdam Centraal richting Gouda-Goverwelle. Een 21-jarige vrouw werd toen lastig gevallen door een man die naast haar kwam zitten en haar betastte. De politie kwam na onderzoek uit bij een man die er later niks mee te maken bleek te hebben. Nadat beelden zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, is uiteindelijk dus een 24-jarige Rotterdammer gisteren aangehouden. Op de A15 richting Rotterdam is net na knooppunt Benelux een auto over de kop gevlogen. Dat gebeurde na een aanrijding met een vrachtauto. De auto belandde op zijn dak. Daarin zaten 4 mensen. 3 van hen liepen lichte verwondingen op. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En de 4e inzittende kwam met de schrik vrij. De hoofdrijbaan van de A15 is dicht geweest ter hoogte van Rotterdam Shadows. Tijdens de hittegolf, toen code rood van kracht was, zijn ruim 900 mensen meer overleden dan normaal, schrijft het RIVM. Waaraan de mensen precies zijn bezweken is niet uitgezocht. Maar de kans is groot dat de hitte erin een rol speelt, zegt het RIVM. De meeste overledenen waren mensen van 80 jaar en ouder. Ook chronische patiënten met bijvoorbeeld hart- en vaat- en longziekten lopen extra risico bij hitte. Maar er was ook sprake van smog toen het code rood was. En smog is slecht voor mensen met longproblemen. Uit de cijfers blijkt dat er in alle regio's in Nederland sprake was van verhoogde sterfte, maar het meest in het zuiden en oosten van ons land. Het weer volop zon, temperatuur 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder, beetje sluierbewolking, minimum temperatuur 16 graden. Morgen zon, droog en 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 is veel vertraging van Amsterdam naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. Dan de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file met 1/2 uur oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we vanmiddag op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 richting Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

vechten voor wat je waard bent. Opkomen en vechten voor jezelf, daar is waar dit liedje over ging. Dat gaan we het komende uur ook doen. We staan hier op en we zeggen wij zijn het komende uur de Sandwich Express. Doe er maar eens wat tegen. Spendo Ballet was dat, met Fight for Ourselves van alweer een aantal jaar geleden. Goedemiddag allemaal, het is weer tijd voor de...

De lokale radio Erkenweg. Dag, zijn we weer met de Central Express. Leuk dat je luistert. We hebben weer gezellige muziek uitgezocht. We kijken een beetje naar wat hoogtepunten uit het nieuws. En bovenal gaan we eten, want het is er weer tijd voor. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk. We zijn er het komende weer bij je. We gaan er een feestje van maken, ook al onze oren slap van de ruimte. Hang je konus uit je luidsprekers. Wij zijn er gewoon.

0: Beste mensen, ik wil mijn verontschuldiging aanbieden, maar ik kon het ook niet helpen. De man was nou eenmaal nog niet in het huis met de zaag. Dat betekent dat het officiële moment van deze woensdag nog niet uitgevoerd kan worden, maar inmiddels is hij de studio binnengetreden. Dus daar is hij dan.
1: Zo, de week is ook weer door de
0: mooi hoor.
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daar zijn dingen dat je denkt van, hey, wat is hier aan de hand? Maar hij was er gewoon even niet, maar het is allemaal weer goed gekomen. Dankjewel en eet smakelijk. Zeg, de collega's van de combinatie Ridderkerk die schrijven over buslijn 145. De afsluiting van de Papendrechtsebrug in de N3 heeft gevolgen voor het openbaar vervoer vanuit Ridderkerk. Niemand is daarover verbaasd natuurlijk. Buslijn 145 gaat er vanaf 20 juli tijdelijk omrijden. Dat heeft te maken met de verwachte verkeersdrukte op de A16 tussen Ridderkerk en Dordrecht. Vanaf Kralingse Zoom Ridderkerk tot aan de Rotterdamseweg in A15 blijft ongewijzigd. Maar dan gaat hij niet verder naar Dordrecht, maar naar station Barendrecht. Vanaf station Barendrecht kan je dan de trein al nog nemen naar Dordrecht. Lees het nog eens na bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dit is Buddy.

0: Ze wachten niks van, hè? Van liegen. Bad Liar is de titel van het liedje. En nou, dat liegen gaat inderdaad niet zo lekker af. Voor de rest kan het allemaal. Selena Gomez was dat in de Sandwich Express. We zitten even op een moment in de uitzending dat je zegt van...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuke vraag. Zeker is er wat gebeurd vandaag op deze 15 juli. Het grijze verleden. 1099, dat is wel een poosje geleden, was de eerste kruistocht met de inname van Jeruzalem. En we praten dan voor de gezelligheid maar over een massamoord die natuurlijk een gezegende daad was in de Heilige Oorlog. Want zo werkte dat nu eenmaal. Vandaag in het jaar 1869 werd de octrooi gegeven in Frankrijk op margarine. Het kwam allemaal wel uit een opdracht van Napoleon III. Die zei, zoek eens een vervanger voor boter met wat andere eigenschappen. En dat is allemaal gelukt. Verder is het vandaag Wereld Jonge Talentendag. En voor de mensen die nog op vakantie gaan, zoek het eens op. Het is namelijk ook de periode van de Zwolse Blauwvingerdagen. Zoek dat maar eens op. Dat is iets heel erg bijzonders. Mumford & Sons zijn dit. We gaan straks echt herrie maken met de Shears na deze plaat. Maar we doen er

0: Het is natuurlijk allemaal een beetje hoe je het bekijkt, hè? Mannen van de Sheer. It only gets better, was dat. Het wordt misschien ook wel beter, maar... Ah, beter is altijd weer een betrekkelijk begrip. Welke kant wil je het op hebben? Nou, we zouden het over het weer kunnen hebben, natuurlijk.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Zomaar eens eventjes. Zullen we eens eventjes naar buiten kijken? Nou, ik zie over het algemeen wat blauw in de lucht en een zonnetje. Goh, een beetje copy-paste met gisteren, hè? Dus vooruit maar weer. Een beetje hetzelfde weer. Gaatje of 29 misschien. Als het allemaal een beetje mee zit, blijft die wind nu nog matig uit het noordoosten waaien. Maar hij gaat wel harder worden, as we speak, richting vrij krachtig. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou, vooral dat de temperaturen zo langzamerhand een beetje gaan zakken. Dus heel veel mensen zullen daar blij mee zijn. Het blijft nog wel zonnig hoor, maar misschien vrijdag en het weekend dat wat meer bewolking is en een spet en een spat. Voorlopig worden er geen extreme gekke dingen verwacht. Dan wordt het allemaal een beetje normaal zomerweer en daar kunnen we nog een hele poos mee doen. Altijd fijn. Ricky Martin denkt van, ah, het is nog lekker weer. Laten we die kans nog even pakken met Live in La Vida Loca. Hier is die dan.

0: De chaos op de radio. Met Cold Cut en Jazz in the Plastic Population. En Doctor in the House. Voor sommige plaatsen snap je niet altijd dat het ooit eens in de top 40 is gekomen. Exact op die manier, ja. Oké, doei.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Hartstikke leuk. Zeg even kijken wat ook hartstikke leuk is. Namelijk, dat is het nieuwe college van burgemeester en wethouders die gisteren de portefeuilles hebben verdeeld. Ik stond vooraan, maar er bleef weer niks voor me over, helaas. Dus, op onze eigen website, rtvridderkerk.nl, staat het hele verhaal wat er is gebeurd. De eerste vergadering van het nieuwe college is gehouden inmiddels. Het constituerend beraad, zoals dat mooi heet. Maandagavond waren de wethouders al officieel benoemd. En zo hebben we dan weer de burgemeester vanzelfsprekend, die bovenaan het spulletje staat. Daarboven, daaronder Henk van Os, wethouder. Edward Pina, wethouder. Björn Ros, wethouder. En Fleur Stip, wethouder. Dat zijn de namen die diverse portefeuilles hebben verdeeld. Als je nou precies alles wil weten hoe het zit, dan zou ik zeggen van kijk dat even na op de app of website van RTV Ridderkerk. Dan ben je helemaal op de hoogte. Weer een stapje verder gezet. En het echte werk, dat mogen ze dan nog gaan doen na de zomervakantie. Dit is

kom lekker zelf, man. He? Ik was er al, joh. Wat wil je nou? Jeroen van der Boom. Zoals je echte naam is, tenminste. Nou, vooruit dan maar weer. Hé, hey Jeroen, kijk eens even mee naar buiten. Wat een weertje om jarig te zijn. Ja, ja. Best leuk, hoor. Beetje warm misschien, dus we moeten oppassen met welke taart op tafel zetten. Maar dat moet gaan lukken. Van harte gefeliciteerd als je jarig bent vandaag. En maak een mooie dag van je verjaardag. Je bent in het gezelschap van onder andere Hans Cornelissen. Ooit is acteur en theaterproducent. Hij is vandaag 70 jaar geworden. Verder is jarig Joe Satriani, gitarist uit Amerika. Die is vandaag ook 70 geworden. En Rob Geus van het koken en presenteren. Die is vandaag 55 jaar geworden. Verder hebben we nog de felicitatie opstaan van Vivianne Miedema. Zij is uit het Nederlandse voetbalwereldje en zij is vandaag 30 jaar geworden. Speciale felicitaties aan Linda Ronstedt. Zij is vandaag jarig en is 80 jaar geworden.

Het herkenbare stemgeluid van Shania Twain en Thank You Baby. Ze mocht weer een keertje te gast zijn in de Sandwich Express. Graag gedaan, meid. En met als jij klaar bent, kijken wij dan even zoals we dat gebruikelijk te doen zijn tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag in het grijze verleden. Komen we uit in het jaar 1986. Deze datum vandaag, 1986, hadden we 5 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuw Topper Hedden met Leave It To Luck. Op 38 nieuw Nasty van Janet Jackson. En op 35 Our Own Song van UB40. Die moet nog eens een keertje gaan draaien. Op 23 met Superstip komt binnen Ticento van Mattia Bazar. En de plaat die wij gaan draaien, die komt een plaatsje lager en nieuw binnen. Namelijk op 24, maar wel met een Superstip. I Can't

Shoes komt nieuw binnen met Superstip in de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Top 40 met een ongewijzigde top 2. Op 2 is blijven staan Lessons in Love van Level 42. En op 1 is blijven staan The Edge of Heaven van Wham. Er is een nieuwe nummer 3. Die is gestegen met Stip van 5. En die gaan we strakjes draaien. Maar eerst nemen we even afscheid van elkaar. Bedankt voor je aanwezigheid. Vandaag het was weer gezellig. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk. Morgen zijn we weer zelf, we zijn dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het machine. Dan gaan we weer met een graadje koelige temperaturen proberen om er toch een tropische bende van te creëren. De plaat die wij gaan draaien dan tot aan het nieuws. Dat is deze, niet nieuw in de top 40, maar... Hij is al gestegen van 5 naar 3. Daarom met een Stip is die daarop binnengekomen. Plaatje van Madonna en Papa Don't Preach. We gaan je een extreem fijne woensdag nog verder wensen. Voor zolang dat de dag nog voortgaat. Geniet nog even van de hitte en de plaknacht. Voor het weten is het weer voorbij. Dan denk ik, waar was die hitte allemaal? Graag tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneraal.

informatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zo jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met daarin natuurlijk weer heel veel nieuwe liedjes, nieuwe muziek. We nemen je weer op reis mee. Wat er allemaal weer is uitgebracht in de afgelopen week. Uiteraard rond de klok van 30:30 weer aandacht voor onze held, lokale held. Ja, dat kunnen we wel stellen. Gewoon uit Ridderkerk komt hij weer de demo van de maand. Bijzondere versie van een lied wat iedereen kent. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Verder misschien ook nog wat Nederlandstalig komt voorbij. Maar we nemen je echt weer lekker mee op ontdekkingsreis. Wat er allemaal weer nieuw is. Zoals de openingsplaat van Jesse Hydro. Eigenlijk volledige naam Jesse Hydro Blokdijk. Maar ja, de achternaam is natuurlijk niet catchy en poppy genoeg. Dus met Hydro is al voldoende gezegd, zei Jesse zelf. En is inmiddels al een tijdje bezig. Vanaf 2024 al toerend ook in het Nederlandse popcircus wat dat betreft. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen? Ja, deze single die komt zomaar uit de lucht vallen. Ik heb geen idee of er een album aankomt, of dat er meer liedjes komen, et cetera, et cetera. Maar ja, dit is een hele leuke zomerplaat. Jesse Hydro met Love Like This. Gaan we door met muziek uit Canada. Ja, die hadden een tijdje natuurlijk een beetje bonje met Amerika. En nu brengt de Canadese artiest Bryan Adams zijn nieuwe single uit onder de naam 51 State. Oftewel de 51ste staat van de Verenigde Staten. Maar natuurlijk gaan ze daar in Canada niet in mee. Maar het is een beetje een soort, wellicht aanklacht tegen Donald Trump. Bryan Adams, zijn nieuwe single.

Ja, de 51st State, het nieuwste single voor Bryan Adams. En dus inderdaad gimmickje richting Donald Trump, zoals dat zo mooi heet. Gaan we door met een band die eigenlijk uit Amerika komt, maar de nieuwe plaat heeft opgenomen in Canada. En dat komt niet eens door het vorige verhaal, maar door het feit dat frontman Gary Lewis verhuisd is en in Canada is gaan wonen. En het makkelijker en beter uitkwam om daar de plaat op te nemen. De band bestaat 40 jaar. Ik heb het over de Jayhawks. Het nieuwe album gaat heten Sanctuary Park. Gaat verschijnen op 28 augustus aanstaande. Geproduceerd door de legendarische producer Bob Ezrin. Die ook al een van de vorige platen Smile uit 2000 produceerde. De eerste single die is uit en kunnen we laten horen. En dat gaan we dan ook zeker doen. Voordat we nog eventjes melden dat je ook alvast de concerten in de agenda kunt zetten. Want ze komen deze kant op. 21 september staan ze in de Oosterpoort in Groningen. 22 september Paradiso Amsterdam. En 23 september in Doornroosje in Nijmegen. De mannen dus van de Jayhawks. Legendarische band. En nu met nieuw materiaal. Keeping Our Heads Above Water. De Jayhawks.

Keeping Our Heads Above Water van The Jayhawks. Ja, mooie nieuwe single van een plaat die dus weer binnenkort gaat verschijnen. 28 augustus en die gaat heten Sanctuary Park. Goed, dat over deze mannen. We gaan nog eventjes lekker door met nieuwe muziek en komen dan terecht bij een bijzonder drietal. Het zijn alle drie gerenommeerde zangeressen uit het vooral country-achtige gedeelte. Allemaal uit de Verenigde Staten. Ik heb het over Linda Ronstadt, Dolly Parton, Emmylou Harris. Ze hebben elkaar gevonden met een mooie nieuwe single die ze inmiddels alweer een weekje geleden hebben uitgebracht. After the Gold Rush is de titel van deze nieuwe single. Mooie ballad.

Ja, bijzonder lied van deze drie dames. Linda Ronstadt dus, Dolly Parton en Emmylou Harris met After the Gold Rush. We gaan door op onze ontdekkingsreis van deze week weer. En komen dan terecht bij een Nederlandse creatieve dame. Zo noemt ze zichzelf ook. Sophie van Hasselt komt uit Amsterdam. Is indie pop singer-songwriter, maar daarnaast ook model en modevideograaf. Maakt dus bijzondere kunstzinnige filmpjes. Vorig jaar bracht ze haar debuutalbum uit, Care Are You Free? Middels is er weer nieuwe muziek van haar hand. Die heet als nieuwe single dan Paper Bits. Dit is Sophie van Hasselt.

Sophie van Hassel dus met nieuwe single Paper Bits. Straks gaan we ons weer opmaken voor onze demo van de maand. Lokale helden en regionale helden komen hier altijd met regelmaat voorbij met nieuws. Ja, vorige maand hadden we natuurlijk een Dordtse formatie C-Sharp. Straks iets met een Ridderkerk-stintje, zullen we maar zeggen. Goed, we gaan nog eventjes terug naar Canada. Daar komen de volgende mannen vandaan. The Trues, dat is een Canadese rockband, komen uit het plaatsje Antigonus. In de deelstaat daar Nova Scotia. Band bestaat uit zanger Colin McDonald, gitarist John Angus McDonald, bassist Jack Spikerack en drummer Theo McKibben. We gaan lekker luisteren naar nieuwe muziek van deze mannen, wat volgens mij een paar dagjes oud is. Endless Weekend is de nieuwste single voor deze familie.

Canadese formatie The Truths met Endless Weekend. Leuke band, leuke formatie. En daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Qua optredens niet, want dat is allemaal nog aan die kant van de Grote Oceaan. Deze kant voorlopig nog niet in de agenda tegengekomen. Maar we houden je op de hoogte als het zover is. En ze zijn al een tijdje bezig hoor, deze band. Ik schat pak een beet 30 jaar, bijna 29 om precies te zijn, als ik het zo even uitreken. Dus deze mannen zijn al een tijdje onderweg in de muziekwereld. Gaan wij door naar onze volgende plaat is een zangeres. Komt uit Noord-Londen. Heeft inmiddels wel al wat achter de rug. Qua uitbrengen van muziek. Inmiddels toe aan haar derde plaat. De eerste twee waren EP's. En dit is eigenlijk de echte album wat nu uitgebracht is. De titel is gelijk aan de nieuwe single Sad and Beautiful. Ik heb het over de zangeres Gigi Moss. Komt dus uit Londen. En haar nieuwste single klinkt zo. Sad and Beautiful. Mooie ballad.

Ja, Gigi Mors met haar nieuwste single Sad and Beautiful. En dat is ook haar nieuwste plaat. Ja, we zijn alweer hard toe, want we zitten alweer een paar minuutjes over de klok van half aan onze demo van de maand. Zoals aangekondigd wordt dat iets Ridderkerks. En de Ridderkerkers kennen ons natuurlijk van vorige week. De nieuwe single voor Lee Towers. Het is een duet geworden samen met William Jans. Het is een beetje Engelstalig, een beetje Spaanstalig. En iedereen kent de hit zeker wel. Dit is You Never

Ja, vorige week uitgebracht. Nieuwste single voor onze Ridderkerker Lee Towers met William Jans. Jon van Bokkeloom, die kennen we. Maar nu dus ook een beetje met Spaanstalig qua tekst en invloed erin. Gaan we door met nog meer muziek uit Canada. Ja, het zit vandaag wel een beetje in die hoek. Daar komt de volgende zangeres namelijk vandaan. Sarah McLachlan is al heel lang bezig. Geen idee eigenlijk hoe lang, maar al... Ja, vanaf de jaren 90 is ze bezig. Heeft meerdere Grammy Awards gewonnen, Juno Awards, noem maar op. En dat deed ze ook met haar laatste album, wat ze eerder dit jaar uitbracht. Het nieuwste album heet Better Broken. En het titelstuk, dat is nu ook als single uitgebracht. Dit is Sarah McLachlan uit Canada.

Ja, Sarah McLachlan uit Canada met haar nieuwste single en titeltrack van haar laatste album Better Broken. Gaan we door met de zangeres Brooke Lynn. Ja, ik weet niet of ze ook echt uit Brooklyn komt. Maar in ieder geval heeft ook een mooie nieuwe single uit. Die is getiteld The Greatest. En die klinkt dan op deze manier als volgt. Brooklyn, mooie ballad.

Ja, dat was de zangeres Brooke Lynn. Haar nieuwste single The Greatest. Ja, ze is een beetje bekend geworden door allerlei covers die ze is gaan zingen. En ja, op TikTok en YouTube is gaan plaatsen. En daarna dus nu volgt er dan ook eigen werk. Dat over deze zangeres. Gaan we door met een zanger. En hij komt uit Vleuten de Meren. De artiestennaam is Blanks, maar hij heet gewoon Simon de Wit. Hij heeft een mooie nieuwe single uitgebracht met de naam Buzzin'.

Ja, een typische uptempo plaat van Blanks. Zoals hij de laatste tijd wel vaker heeft uitgebracht. Nieuwe single is getiteld Buzz In. En daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen van deze Simon de Wit. Oftewel Blanks. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan, zie ik, op de klok. We hebben nog een leuke nieuwe single ook binnengekregen van de band This Is Lorelei. De titel van het liedje is genaamd Billy Came Back. Klinkt.

De band is getiteld This Is Lorelei. Draait om de Amerikaanse zanger Nate Amos. Ja, kunnen we nog meer vertellen. De band bestaat al een tijdje. Maar het is een soort solo project van deze singer-songwriter uit New York. En doet het goed. Hij heeft heel veel optredens in zijn agenda staan. Dat ook. Hij komt ook zelfs naar Europa voor een kleine tour. Gaat ook zelfs naar Zuid-Amerika toeren. Maar helaas, Nederland staat er niet tussen. Heb ik eventjes gecontroleerd. Goed, we gaan lekker door met nog meer op onze ontdekkingsreis aan nieuwe muziek. Komen we terecht ook bij een blokje Nederlandstalig. En daar komen we terecht bij Nuan met het liedje Zomerliefde. Natuurlijk, deze zomer.

Ja, een blokje Nederlandstalig. Altijd leuk, altijd goed. Gaan we ons opmaken voor de slotplaat, zou ik bijna willen zeggen. Voordat we nog eventjes natuurlijk wat meer informatie over Nuan geven. Onze Brabantse artiest, die is eigenlijk geboren op Sri Lanka. Maar dus geadopteerd in Nederland opgegroeid. Berco Enschot in Brabant. En nu dus lekker aan het knallen met meer zomerse liedjes in zijn achterzak, om het zo maar te zeggen. Want hij heeft op zich meer mooie, leuke zomerliedjes uitgebracht. Maar dit is de nieuwste single Zomerliefde. We gaan afscheid nemen, zoals al gezegd, van deze aflevering van Sensatie Generatie zit er weer uiteraard helemaal op. Volgende week zijn we weer helemaal terug met een nieuwe verse, zou ik willen zeggen. We gaan eruit met ook weer nieuwe muziek van het nieuwe album. Een collaboratiealbum, zoals ze dat zelf noemen. The Roaring Waves. Een collaboratie van Steve Hackett en Steve Rothery. Gaat verschijnen op 28 augustus aanstaande. En we kunnen je al meenemen naar een nieuwe single van dat album. Die is getiteld The Black Sea. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Het duurt lekker lang. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Wørenskjold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Start

We staan met Harry Luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. Het programma Roetjakmanisch en ook Rassasenang Ridderkerk. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje. We gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En wat bij een Indisch programma hoort, dat komt ook vanzelf voorbij. Ook de bekende vertellingen. Er is altijd tijd voor geschiedenis. Dat halen we altijd naar voren. Ook de andere Aziatische landen, die komen soms voorbij. Dus die hebben dan een eigen programma. We hebben bijna iedere week tijd voor koken. En we hebben lekkere recepten. En ook vandaag is het niet moeilijk. Ja, soms is dat gewoon zo. Dan is het niet moeilijk. En dat kunt u wel maken. Ik durf er ook bij te zeggen dat het lekker is wat we vandaag gaan klaarmaken. Muziek, dat zou kunnen zijn in de rock. Muziek uit Indonesië, country, 60, 70 jaren. En de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die hebben hun eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat van Marcel. Die haalt die plaat eruit. En dat heeft natuurlijk altijd met het programma te maken. Even dit nog, hè. Op maandag is de uitzending van 11 tot 12 uur. En op zondag, de uitzending is dan vanaf 6 uur. Dat is dus een herhaling, hè? En als u in Ridderkerk zou willen luisteren, als u zegt van ik kan helemaal niet luisteren naar Zwolle. Nou, Ridderkerk die heeft het op een andere dag. Dat heet Rassasenang en dat is de woensdagavond 7 uur. En de herhaling is op de zaterdag 5 uur. Dus andere tijden. Nou, we gaan u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis. Kembang Baru, hier komt jullie plaatje.

En dan hebben we de eerste Indische huis hebben we gehad. We gaan dan naar het tweede Indische huis. Dat is Roemasaya in Apeldoorn. En ook voor Roemasaya hebben we een eigen plaatje.

Ja, we gaan nu naar het westen van Nederland toe. We gaan naar de plaats Spijkenisse. Daar heb je ook een Indisch huis. Dat heeft een naam, Roema Oost-West. En ook bij Roema Oost-West wordt geluisterd. Hier komt jullie plaatje.

Het programma gaat vandaag beginnen met één belangrijke plaats. We gaan naar het midden van Java. Het midden van Java, daar zit een heel belangrijke plaats. En dat is de plaats Yogyakarta. Yogyakarta is zeer toeristisch. En men zegt wel, ik weet niet of dat echt zo is, maar ik begrijp het wel. Yogyakarta heeft eigenlijk alles te maken met Bali. Bali is, daar komen dus veel mensen op vakantie. Toeristisch aangelegd. Maar als je naar Yogyakarta gaat, daar komen ook heel veel mensen op vakantie. Ook al in de omgeving van Yogyakarta. Vergeet u dat niet. Voor het geval u niet weet waar Yogyakarta ligt, als je Java hebt en je gaat langs de noordkant helemaal naar Semarang. Dat zie je op iedere kaart, Semarang. En je gaat dan loodrecht naar beneden, naar het zuiden toe. Dan kom je dus ongeveer langs Yogyakarta. En het is te vinden in een deel van heel veel bergen en heel veel natuur. Yogyakarta. En daar gaat het vandaag om. Yogyakarta. Dat is een van de gezelligste steden op het Indonesische eiland Java. Yogyakarta is samen met de stad Surakarta, dus nu heet dat Solo, de bakermat van de beschaving op Java. En een van de belangrijkste culturele centra van Indonesië. Van een bezoek aan het indrukwekkende Kraton of Kraton. Het Sultanpaleis, het slenteren over de uitgestrekte Alun-Alun, de stadsplein, tot het bewonderen van het werk van de zilversmeden in Kota Gede. Gezellig winkelen of in de avond eten aan de Jalan Malioboro, dat is een must voor iedere toerist die Yogyakarta bezoekt. De Malioboro, daar ga ik zo dadelijk nog wel even verder op in. Dat is een hele lange winkelstraat. Daar heb je zowel winkels als zeg maar buitenwinkels. En daar bedoel ik mee dat je heel veel tentjes hebt. Want voor de winkels, alleen niet voor de deur van de winkel, maar voor de winkels staan ook allerlei mensen die allerlei dingen verkopen. En dan daar tegenover weer, dus een stuk gedeeltelijk op de rijweg, daar heb je ook weer heel veel kramen die ook weer van alles verkopen. Je kunt niet zeggen, verkopen ze dit wel of niet. Alles is daar eigenlijk. Dus het betekent dat het is een enorme gaan en komen van toeristen. De zonsopkomst of ondergang bewonderen bij de beroemde Borobudur en de Prabhan-tempel. Dat zal zeker een van de hoogtepunten van ieders reis zijn. Ja hoor, dat klopt. De Borobudur, daar moet je toch een keer geweest zijn. En eigenlijk ook bij de Prabhan-tempel. Dat is toch een compleet andere tempel dan de Borobudur. Die is gewoon veel toeristischer. Je zult je dus nooit vervelen in Yogyakarta. En ik heb hier een foto voor me. En dan zie je dus de huizen met een zekere opstap. En al die huizen hebben een soort tuintje van zeer klein tot redelijk groot. En al die huizen hebben in veel gevallen hebben ze de status van de vroegere Nederlanders die daar gewoond hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, het zijn die oude Nederlandse huizen. Die kun je daar in straten vol tegenkomen. Niet dat daar nog een Nederlander woont. Nee, heel veel van die huizen staan zelfs leeg. Ja. Of de man die geen huis heeft, die drinkt daar binnen.
Want die lege huizen, daar wonen wel vaak dus Indonesische mensen. Nou, die mensen die gaan er niet bij stilstaan. Dat is van mij of niet van mij. Nee, dat huis is leeg, dus ik ga gewoon naar binnen. En vergeet niet, het zijn grote huizen met zeer grote kamers. Hè? Er is ruimte in overvloed. En als je dan geen huis hebt, ja, dan is het net als hier in Nederland, dat ze dus proberen binnen te komen bij je. En als ze eenmaal binnen zijn, dan hebben ze niet snel meer eruit. Maar ik zou niet weten wie de eigenaar, is. De huidige eigenaar, zou je zeggen, die ze moeten verzorgen dat die mensen die zomaar naar binnen komen, dat die eruit gegooid worden. Nee hoor, ze wonen daar gewoon klaar. En ik ga er dadelijk op in, want ik heb zelf bij een bezoek van Yogyakarta aangebeld bij een van die huizen. Maar dat verhaal dat komt straks. We gaan even luisteren naar muziek. The reappearance of the 60s and the 70s in a ragamuffin style in the 90s. Wind up your

We gaan naar het Sultanpaleis. Yogyakarta is een nog bestaande hofstad. De huidige sultan is de regerende sultan van dit sultanaat dat vroeger over Mataram heerste. Hoewel Indonesië nu een republiek is, geniet de sultan nog steeds heel veel aanzien. Alhoewel hij geen regeringsmacht heeft, hij resideert in de kraton van Yogyakarta. Met de Bedzak rijden we door de stad naar de kraton toe, ofwel naar het Sultanpaleis. En daar aangekomen stappen we uit en lopen naar de fraaie toegangspoort van de kraton. We zien de reusachtige zilverkleurige beelden die symbolisch de toegangspoort naar het koninklijke verblijf bewaken. We worden hartelijk verwelkomd en naar een van de schitterende paleisruimten gebracht, waar warme jasmijnthee en diverse heerlijke versnaperingen voor ons klaarstaan. Eén voor één komen een paar leden van de koninklijke familie ons begroeten. Nou, dat is best leuk. Het is alweer even geleden dat we ze hebben ontmoet tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag. En tijdens dit grote festival, dat voornamelijk draait om de Indische cultuur, waren wij bevoorrechten om deze adellijke gasten te mogen begeleiden. En na te zijn bijgepraat, worden we uitgenodigd voor een rondleiding door het schitterende kraton. We zijn wel verbaasd over de enorme oppervlakte van de 14.000 vierkante meter van dit in 1755 gebouwde paleis, met zijn verschillende toegangspoorten en talrijke verblijven. Het geeft de indruk van een stad in een stad dat bol staat van de vele invloeden uit het rijke verleden. Binnen het kraton wonen veel familieleden van de sultan in talrijke paviljoens. En opvallend is dat in tegenstelling tot zijn voorgangers de huidige sultan slechts één vrouw heeft. Om ons heen hebben zich inmiddels verschillende bedienden van de kraton verzameld, waarvan velen als gids actief zijn. Enthousiast worden we aan deze hartelijke mannen voorgesteld. Het valt ons op dat de gidsen die op zijn schoenen of blote voeten lopen, die zijn altijd aanwezig. Blote voeten, daar wordt vaak op gelopen. Een gids uit de kraton liep vroeger altijd op blote voeten, maar met zijn tenen omhoog. Want de grond, bezaaid met fijn korrelig zand, symboliseert de onderdanen van de sultan en raak je met je tenen niet aan. Oh, vandaar dat die tenen omhoog staan, ja. Inmiddels is deze traditie geen verplichting meer en zijn de bedienden dus ook met schoenen. Klinkt natuurlijk heel raar, maar vergeet niet dat het hoge aanzien van de mensen van de sultan in zo'n paleis, dat ze echt hoog aanzien, heeft ervoor gezorgd dat er een groot contrast is tussen de verschillende mensen. Je hebt mensen van de zogenaamd goede stand. Het overgrote deel van de mensen is zeg maar van de gewone stand of nog lager. Het vergeet niet dat mensen met een fietstaxi, die we horen dus in wezen tot de laagste in rang. En dat wordt door, zeg maar, toch eigenlijk door dat soort gebouwen en mensen die daarin wonen, sultans enzovoort, wordt dat in stand gehouden. De mensen die binnenwonen in zo'n gebouw, die hebben hoog aanzien. De mensen die daar niet binnen wonen, dat zijn lagere soorten mensen. En het is eigenlijk van de gekke dat dat nog bestaat. Maar tot op heden bestaat dat wel. Even luisteren naar muziek.

Ja, we gaan. Oh ja, misschien dat u zich afvraagt van vervoer daar. Ga je er altijd per taxi of? Ja, eigenlijk niet. Want je hebt daar heel veel fietstaxis, hè, die bedzaks, hè. Dus die heb je daar heel veel. En die mensen die verbinden je graag aan elkander, hè. Dus dat betekent dat ze graag voor je rijden. Want zo gauw als je er eenmaal in zit, proberen ze je toch nog ergens anders ook naartoe te sturen. Omdat ze gewoon veel weten van Yogyakarta. Je hebt daarnaast heb je ook nog de dokkar, dus de paard en wagen. En dat is eigenlijk veel leuker, hè? Dat paard en wagen, dat gaat rustig, hè? Dat loopt niet hard. Dat gaat rustig door Yogyakarta heen. En ook daarmee kun je naar een plek toe. Nou, die plek die heb ik al uitgezocht. We gaan naar het Waterpaleis. Het zuidwesten van de Kraton-complex. Dichtbij Pasar Burung ligt het Waterpaleis Tamansari. Wat geurige tuinen betekent. Met zijn fraaie bassins, zijn ondergrondse gangen en zelfs ondergrondse Gemoeling Moskee werd dit oord in 1758 door een sultan gebouwd. Het inmiddels gerenoveerde complex speelde in het verleden wel een belangrijke rol. Want terwijl de vele vrouwen in de ruime baden hun bad namen, kon de sultan vanuit zijn torentje, dat uitsluitend voor hem bestemd was, zijn harem gadeslaan. En een van de vrouwen als bedgenoot voor de nacht kiezen. Tijdens de uitleg van deze geschiedenis wordt er om ons heen wel gelachen en gegicheld. Ja, dat willen we eigenlijk ook wel, horen we om ons heen fluisteren. Maar Tamansari was echter voor meerdere doeleinden gebouwd. In het verleden had er naast een plek om te mediteren ook de functie om familieleden van de sultan in dreigende situaties bescherming te bieden. En als amusement voor de koninklijke familie om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Tegenwoordig zijn sommige van de gebouwen woonhuizen geworden voor lokale bewoners. En er is ook een moskee. De rust en de badruimte en de ondergrondse tunnels voor bezoekers die zijn wel toegankelijk. Wat denkt u van de kunstnijverheid? Yogyakarta staat bekend om zijn batik. Een techniek waardoor stoffen met was- en verfbaden van de mooiste decoraties worden voorzien. Het is een zeer arbeidsintensief proces dat heel veel geduld en ervaring vraagt. We bezoeken een paar fabriekjes. En ik zei er net al: kijk, gaat u met zo'n bedzak op stap, hè? En u wilt naar een plek A, dan zal hij altijd proberen ondertussen u naar een plek B te brengen. En dat is dan eigenlijk dat is eigenlijk naar richting kunstnijverheid. Want als je daar aankomt, ontvangt hij ook weer zeg maar een soort kleine provisie. Ik ga nog even terug. We bezoeken een paar fabriekjes waar batik gemaakt wordt en zijn verbaasd over het aantal processen wat eigenlijk nodig is bij het vervaardigen van deze stoffen. Batikstoffen worden vaak gebruikt voor schilderijen, tafelkleden, boekenleggers en kleding. En vergeet niet, met name de prachtige sarongs. We dwalen door de nauwe straatjes van Kottakadee. Kottakadee, dat is dus die gouddorp, hè? Dus daar kan je goud en zilver laten maken, maar ook kopen. Dat het een apart dorp is, dat zie je wel. Want als je daar binnenkomt, dan merk je dus, alle drukte is plotseling weg, hè? Yogyakarta is heel druk, maar daar is het helemaal niet druk. Je kan daar naar binnen lopen, je kunt zien hoe er een sieraad gemaakt wordt. Alles met de hand.
En ook daar hebben ze natuurlijk ontdekt dat als je handwerk hebt, dat dat veel duurder is dan machinaal gemaakte materialen. Nou, handwerk, daar moet je voor betalen. Maar ik moet wel eerlijk zijn, het is prachtig om te zien. Het is ook heel mooi om te zien, hoe wordt dat dan gemaakt? Ja, dat is best de moeite waard. Nou, daar moet je ook allemaal tijd voor hebben. Want men zegt wel eens, ik wil naar Java toe 3 dagen en dan weer door. Ja, waarom ga je nou 3 dagen naar Java toe? Dan zie je niks. Hè? Je moet gewoon, dan ga je naar Yogyakarta toe, minimaal 3 dagen daar verblijven. Hè? Dan kun je de verschillende dingen waar Yogyakarta zo groot in is geworden, kun je dan bezichtigen in een normaal of rustig tempo. Hè? Dat is ook goed voor je eigen hart. Ja. Even luisteren naar muziek.

Ja hoor, ik heb mijn bekende doos heb ik weer te pakken met de potten, pannen en schalen. En we gaan vandaag iets maken. Vindt, geloof ik, iedereen lekker. Ja, en u kunt het ook echt zelf maken. Het is helemaal niet moeilijk om te maken. Ja, dat zeg ik altijd, hoor ik al zeggen. Maar in de meeste gevallen klopt het wel wat ik zeg. Er zijn inderdaad dingen, als je die moet maken, dat is zeer ingewikkeld. Maar dit voor vandaag is heel makkelijk. We gaan warme bananen met kaneel kokossaus maken. Nou, wat heb je dan nodig? Ja, 4 grote bananen. Kokossaus, dat is 1 eetlepel bloem, 2 eetlepel suiker en een halve theelepel kaneel gemalen. En u moet ook 3,5 deciliter zanten. Dus je moet zanten ook hebben. Nou, anders gaat u het maar halen in de toko, hè. De uiteinde van de bananen gaat u eraf halen. Bananen in afgedekt stoommandje of als u een stoompan heeft gaat dat ook. Boven een pan met kokend water en dat moet ongeveer 5 minuten stomen. 2 warme bananen met behulp van de serveertang en mes pellen. Voor de kokossaus heb je dus bloem nodig, suiker, kaneel. In een pan goed door elkaar roeren. En dan daarna de zanten toevoegen. En het mengsel op matig vuur, dus niet hoog vuur, hè, op matig vuur voortdurend roeren tot het kookt en indikt. Daarna nog 2 minuten zachtjes laten koken. De kokossaus over de warme bananen schenken en serveren. Ik weet zeker dat u dat lekker vindt. Ja, ik heb het bij Indische feestjes, hè, heb je dat regelmatig. Op Passamalams kom je het minder vaak tegen, maar soms kom je het wel tegen. En dat zal ik altijd nemen, want het is ook niet vet. Hè? U weet wel.

als je gebakken banaan hebt. Gebakken banaan is ook wel lekker. Ja, maar doordat er eigenlijk bloem omheen zit, hè, dat deeg, is het in veel gevallen nogal aan de vette kant. Hè, want dat is die olie die dringt in die bloem. Als u er een hap in neemt, dan is samen dus gebakken banaan ja, is best lekker. Maar u krijgt ook nogal heel wat olie naar binnen. Dat heb je helemaal geen last van met warme banaan. Want dan ga je dus stomen. Dus er komt geen vet, geen olie aan te pas. Nou, wat is nou nog beter in deze tijd? Past helemaal in deze tijd eigenlijk, hè? Warme banaan met kaneel en kokossaus. Niet bakken, gewoon stomen. Nou, ik ga mijn spullen even schoonmaken en u gaat luisteren naar muziek.

0: In Yogyakarta gaat u natuurlijk langs de Borobudur. Dat is een heel grote hindoeïstische tempelcomplex. De Prabhan die ligt daar ook in de buurt. En daar zou ik ook naartoe gaan. Want u kunt niet zeggen dat lijkt allemaal op elkaar. Nee hoor, dat is heel wat anders. Dat is echt een chandi. Dat is eigenlijk een tempel. Hè? Zo, de tempel noemen ze daar chandi. Hè? Dus dan weet u dat. De Borobudur dat heeft een naam en is zeer indrukwekkend. Gaat u daar naartoe, dan ziet u ook de stupa's. En hoort u vanzelf de verhalen die daarbij horen. De stupa moet je met je arm naar binnen gaan. En als je dus dat beeldje wat erin zit, als je dat kan aanraken, krijg je een gelukkig leven. Nou ja, je kan natuurlijk van alles eraan vastbinden. Maar wat ik heel leuk vond, dat heb ik ook meegemaakt. Als je in Yogyakarta bent, dan ga je dus, die kom je op verschillende punten tegen. Een bezoek aan de dure arts, noemen ze dat, maar dat is flauwekul. Dat zijn allemaal vrouwen die hebben op hun rug, dragen ze mee ongeveer 10, 12 flessen. En dat is een soort kruidendrank. Ja. Kruidendrank. Het ziet er niet lekker uit. Het is in allerlei kleuren. Geen echte kleuren bedoel ik. Hè? Je ziet gewoon dat er van allerlei dingen in zitten. Maar de mensen op Java geloven daar heilig in. Want je hebt dus drankjes voor geluk. Je hebt drankjes voor een goed leven. Je hebt drankjes voor je buik. Je hebt drankjes voor je darmen. En ga zomaar helemaal door. Ga door je hele lichaam heen. En al die drankjes die worden verkocht door die vrouwen. Die dat zelf maken. Je krijgt een bekertje. Ze hebben verschillende bekertjes bij zich. En dan hoop je altijd maar dat jij een nieuw bekertje krijgt. Hè? Want je weet niet of die bekertjes een beetje in water worden schoongemaakt. En opnieuw gebruikt worden. Ik denk zelf van wel. Maar ik kan het niet bewijzen. Bij die vrouwen, die gaan meestal een beetje achteraf staan. Zie je ook altijd andere mensen, mannen en vrouwen hoor, die dus die drank kopen. En die toch heilig geloven in de kracht van dat mengsel. En ik weet wel, ik was daar, dat is misschien wel 13, 14 jaar geleden. Toen was ik er met een vriend en die dronk dat. En hij is
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

had some technical problems.

0: It's time for the Mini Mega Mix! Oh.
1: Het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door DK. Veel plezier met Hot House Mega Mix 1988.
0: Let's go!
2: To the Batcave. We haven't one moment to lose.
3: Too fucking in.

Bye.

0: This is Outstanding 12 Inches and Remixes with Mark and Michelle.
1: Je hoorde Bonnie Taylor en Total Eclipse of the Heart, de albumversion uit 1983. Zo is er alweer bijna aan einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met The Cure en Why Can I Be You, de extended remix uit 1987. Maar eerst luisteren we nog naar Anna Lee en Two Times, de Gamba Club Mix uit 1998. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: trending. 12 inches en remixes.
1: Welkom terug bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Techniek en Heaven to Me.

met Johnny Bristol. Love No Longer Has Hold On Me. Uit 1980. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Evelyn King en Flirt. Maar eerst luisteren we nog naar Soft Cell en Torch. Namens Mark en mij, tot volgende week. Ho!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Hallo
1: Ridderkerk! Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
3: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
2: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Lekker.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water.